0: Daarom zie je, die hadden helemaal een rutrust, de kans van wat er wel.
1: Ja.
0: Die rutrust, die draaide aan de christen niet op.
1: Nee, dat is zo.

aan het popje zaten. Dan een schwaze moment de maal weer vol zaten, jong. Zet even weer, ja, in het beugelis toepen. De kerel mooi geknuppeld. Ja, dat is zo, ja, niet de maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, we gaan ze. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, helemaal toe.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mis, ja, in het beest lees toepen. De keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, dat is, ja. Dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, jo.

0: nice, nice.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Uffa al voor me kut, kunt me zaden. Köln am Ring, dat is zo schön. Stam.

0: Daarom zie je, die hadden helemaal een rutbus, de kat van Martin Wels.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draaide aan de christen niet op.
1: Nee, dat is zo.

Gedaan, dan een zwaar momenten maal met ons aan de jong. Zet even weer, ja, in het meeglees toepen, de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer daar, maar dat is het maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der